ek dig het oof. De abt vraagt was u al het. Ja, weil ich so blöde dat.